0: Du hast angeschaut nur das Programm Durch die Bibel. Als Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. Wir haben hier in diesem Programm Durch die Bibel all wiederholt gesehen, dass die Bibel uns wies, dass Israel Jesus aufsehen, der wies, er kam aus Errada. Aber wir haben noch gesehen, dass da wird eine Zeit kommen, wo Gott sich wieder wird nach Israel drehen und dann den Bund verfallen, was er mit Abraham merken wird. In das Fähigprogramm sah wir, dass Gott Israel ihre Angehörsamkeit verglichen wird mit einer Früh, was ihren Eichemann antrug ist. In dieser fünften Lektion, wo wir waren sehen, dass Hosea auch weiter prophezeien wird von, was zu der letzten Zeit passieren wird, und wo Gott wird mit Israel handeln. Ich lade dich nun weiter ein, angeschaut zu bleiben in dem Programm, um zu sehen, wo diese Lektion an sich weiter wies, wo Jesus ernsthaft losgekommen an die Sinnen schuld und was wir zu tun haben, um dort teilhaftig zu werden. Herr, ich danke dir weiter für die Bibel und bete, dass du dein Wort nun weiter machst, rechtlich sein und zu jeder Torcher. Amen. Hier ist Vater Matthünd, Prediger Elmer Arema.
1: Wir sind an dem Hosea, seine Prophetei, und das ist dort Port, dort sehr persönlich ist. Dort handelt mit sein persönliches Leben und sein Heim. Gott hat diesen Propheten sehr besondere Abgabe gegeben, und dort wird er sich soll mit einer Höhe befreien. Nur allem noch hat dort Merke, die er Leif hat, sich aufgegeben mit Hurerie. Und nun sehen wir, dort Gott dem Hosea sagt, dort he soll sich doch mit ar befreien. Wir wollen sehen, dort sie wade antru wort seiner, nur dem, dort sie sich mit Hosea befried haft, und Gott dat Hosea wade sei, dort he ar soll zurücknehmen. Also sehen wir nu an dit Port, wo der Prophet Hosea rütet mit ein gebrochenes Hort, von ein gebrochenes Heim, mit Throne, der Raufkollere, und he sagt zu der Israel-Nation, je drive Hurerie. Nu, ik wou een beetje teruggaan naar den 15e vers in dat tweede kapitel, waar God tot de Israël-nation zegt dat hij aan terugbrengen wordt. En zoals ik dat vergeet moet zien, een kan dit niet lezen en je leven, wat God zegt, ohne dat een ook tot den entschluss komt, dat God nog niet durch is met de Israël-nation. En weet, dat helpt zich gelijk, wat zo je aan de hoog uitgeleerde professoren zei, wat wichtig is, is wat God zegt. Wann ik dit lees, en ik neem dat aan, als God zijn woord het woord, vriend, wann ik dat lees, wo hij daar niet bloos van redt, dat hij den terugbrengen wordt, aber dat hij verschiedene steden en dat land erwähnt, en vriend, dat zijn werkelijke steden. En hij redt ook van stormen en veldje, Ephraim en Israël. Hij redt niet van die en van mij. Aber doch ist da eine wichtige Lektion für uns nu und auch für die Nation, wo du und ich wohnen. Mir ist so da wie eine Zeit aus Israel noch Gott und sein Wort harchte, aber da ist er lang vorbei. Ich lese nu den 15. Vers weiter. Hosea 2, 15. Und ich war auch da erwähnt Gottes Jewe in den Acher Tol aus einer der Verhoffnung. Und sie soll da singen, so als in den Tag von ihrer Jugend, so als in den Tag, als sie aus Ägypten rückkam. Ihr wurde vielleicht behaupten, dass Israel da drei besondere Feinde hatte, als sie in ihr versprochenes Land in den Kämen. Und die wären da mit in dort Land, so dass sie musste ausgerottet worden, so dass Jesua den Feind auseinanderdehlen kann, und dann sich mit ein Port kämmern. Der erste Feind wie Jericho. Jericho ist ein Bild von der Welt und ein christlichen Leben, und dann gingen sie nur die Stadt Ei. Und Ei ist ein Bild von der alten Natur und was die Bibel das Fleisch nennt. Jesus dachte so, dass dort würden leichte Dinge sein, dort den Gewinn zu kriegen. Und dort ist auch ein Bild davon, dass viele Christen denken, sie können das christliche Leben leben durch die alte Natur. Aber Freund, das geht nicht. Dort ist dann immer ein Verlust. Und so wird Jesua dort bei Ei überrascht. Und er verlor den Trich. Aber sie lehrte dort eine sehr wichtige Lektion. En God bracht aan door naar den Achortol, en daar vongen ze uit dat de Achan, door kleden en geld en zelve genomen had, dat verordend weer vernichten, dat had zult vernicht worden met Jericho. God had toen aan gezegd dat ze niets van dat aanrennen nemen zullen. Dat Jericho valt weer vervreten met geschlechtsverkeerde krankheden. God had een oorzaak daarvoor, over des Achan wie aangehoorzaam je was. Want behouden als Jezus val op zijn gezicht ver God, en God zei te hem dat hij opstonden zal, wie Israël gezindigd had. Ze worden met de zin handen verdem, dat ze worden kunnen verwaarts kunnen en andere steden aannemen. En daar in den Achortol handelde ze met hem Achan en zijn familie, en verdan en wieder weer door zich voor Jezus en zijn armeeën. Wann met die zinde van dat vlees gehandeld worden, dan kan we ook verwaarts kunnen en dan stelt zich het leven. En zo zegt hij hier nu, en de Achortol, naar der verhoopning. God zegt verder dat hij Israël er de zin rechter wordt, en dan, wanneer hij dat gedaan heeft, dan wordt dan een wonderbare hoopning zijn voor aan in de toekomst. Jo, dan, en zij zal dat zingen, zoals in de dag van haar jugend, zoals in den dag als ze uit Egypte uitkwam. Nu de 16e vers in dat tweede kapitel. En dat wordt in den dag zijn, zegt de Heer God, dat du mij Ishi nane zost, en du wast mij niet meer Bali nane. Dat woord dat ik Bali, evenzaad, haar meent eindelijk Heer. Ze raande ram en reden van Heer, Heer, en dachten ze deden God aanbeden, overbeden den Baal aan en een steed. En dat je het niet God en een afgod aan te beden, tezelfde tijd. Maar hij zegt hier dat die tijd wordt komen, wanneer ze er worden God, worden is hij nana. Dat is een naam dat een dichte verwantschaft aan die de deed. Dat redt van een eiermoon, du wordt mij dien eiermoon nana. Dat redt van worden leef. Dat redt van zoont, dat het hechtste is en een mens zijn ervaring. Zogar die naam Baal wordt vergeten worden. En nu zegt hij de 17e vers, dan ik word de Baal-nomers van Ermul wegnemen, en die worden niet meer bij Ermul-nomers behouden worden. Anders gezegd, die worden van er afgodsdienst wegdreien. 18e vers, en in den dag word ik een bond maken voor aan met de tieren en vlek, met de vegel en de himmels en met de kroepende kreten. En ik word den flitsbogen en dat zweet breken, en den krieg van een eer nemen, en waar aan zekerheid geven zich dood te laaien. Zo gaan die tieren in dat land, zoals ook in veel landen, zijn die tieren en je voor dat die verschwingen worden. Hieromal hier ik, en lees ik hoe in ene landen en de wereld door je wisse tieren en je voor zijn, zoals elefanten op steden in Afrika. God zegt dat die tieren een recht hebben ook in de wereld te zijn. Hij deed die erschaffen en stalde in deze wereld een. En hij zegt dat in den dag wordt hij een bund maken met die tieren. En hij zegt dat je wisse tieren laaien zich toop dool, over voor een loom is dat in dem leef, over dan worden die bed toop zich bezied een dem andere dool laaien en vrede onafhoudigd. Beste mol en je woorden, hoe voorken God en zijn woord van tieren reed, en ook van dat land? Hij reed van een zegen op dat land, of een vlog op een land, waar die mensen zich te bezig werken aan je heeft ha, met alle hand verschwindt het leven. Wie mensen kennen dat land deeg vernichten, wanneer we niet oppassen. Mijn vriend zei dat het goed en te worden weer, dat wie mensen zinder zijn, innerlijk en ook van boete. Alles wat wie mensen aanscheren, is met zin bezudeld. Wie zijn zeer sloop met zich geworden met wat wie met deze eer doen. God heeft ons bloos deze ene eer gegeven, en dat is schon wat wie daarmee doen. Nu met koren en zo wat, de lengte weg is dat een schand, hoe mensen zagen uit ere koren ruitschmieten de lengte weg. En dan moet de regering mensen aannemen, die groves bezieden weg op te riemen. Schon. vi Christus zulle en de zaag de leide zenne, dat vi oppassen nu deze welt en wat de Heer ons door benne gegeeft haft. Ober Gott zegt, hij wordt voor die eerd oppassen en Gott sie dank voor dat, wils wie mensen kennen dat schiet nicht doen. Nu de tweede kapitel 19 en 20 vers. En ik woon mij te die voor leven voor Emma. Jo, ik woon die te mij voor leven en je rechtigheid en je rechten en erbormen en leeftoligheid. Ik woon die te mij voor leven zegoor en truheid. En du zalst weten dat ik de Heer God zie. We komen hier nu nog wat dat zeer wonderschön is. Endlich dat woord dat ik even zat ha als voor leven, meint een jungfrau die niet haft geschleis voor je gehad, met een man. Dat meint een jungfrau verzekerd door je wennen. Veel van jullie waren behouden als jullie vroeger jonge merkers waren, hoe stroom er dat leidt en hoe je proefde er door je wennen. Eindelijk zullen we door voorkennen aan denken als we doen. Du hadst allerhand schenen te er te zijn. Mijn vrouw en ik reden nu niet zeer voorken van zo'n han en heer jo. We zijn reden nu meer van hoe dat met ons is nu dat we oud zijn geworden. Ik heb voorken tot hem her gebed dat hij mij nu mocht de genoot geven, en dat wordt bloos zijn grote genoot zijn, dat ik niet mocht zeer alles zwak worden eer ik stoof. En o mijn vriend, ik zie zo zeer dankbaar voor mijn her zijn genoten leven, dat ik nu nog deze arbeid doen kan. En ook dat ik een hoopning ha, die in de eeuwigheid en dan checkt, en door een hem zei, dat de Heer nu voor mij reed maken deed. Wonderbaar. O, hoe wonderbaar dat is. God zij dank voor Jezus in de radung. De tijd en woont wie nu je rood zijn, wanneer ik deze programma nu je rood reed maak, is een paar werk voor Weihnachten. En mij is dat wat van frische wichtig geworden, dat Jezus werkelijk welig weer naar deze eer te komen en voor ons te sterven, zodat we hem hemel kunnen zijn. Ik hoop du hast hem aangenomen, vriend. Bitte doe dat wanneer du nog niet hast. En de Bijbel zegt dat Jezus ons, zijn gemeente in deze tijd, zo aanzien deed als zijn broed. En jo, hij deed ons ook verleven met zijn leeftoligheid en gerechtigheid. Hij wil ons gewennen. En als zijn reine broed handstallen aan je aan dag. Ober hij wordt ons niet bedwingen om nood te vallen. Ober jo, hij deed ons proeven te gewennen. Dat is wonderschön, vriend. Hij zegt hier dat hij haar verleven wordt in gerechtigheid en erbormingen. Door wir erbormen en dat Moses systeem, de oude bond, en door wir eindelijk ook leven en dat je zat. En weet door is eindelijk ook je zaad en leef, hast du mal aan je dacht? Dat je het niet die twee uiteen te rieten. Dat is wonderschön. En waarder, dat is een oorzaak waarom mij zo is, dat wanneer Israël nu ook ten deel terug is in haar land, dat is niet een erfelle is van profetie. Die zijn niet terug in leef en gerechtigheid, zeg maar. God zegt dat wanneer hij aan terugbrengen wordt en aan verleven wordt, dan wordt dat in je rechtigheid en je rechten en leeftoligheid en in erbormingen zijn. Ik word die verleven noem je en truheid, zegt hij. Jo, zij werden niemals true je was in de vergangenheid. Die zijn eindelijk zo als de gemeente nu in de wereld die niet true is, door de Heer Jezus Christus. En hij zegt, du zalst weten dat ik de Heer God zie. Jo, de Israël-nation weet dat nu niet. 21. Vers. En dat zal passeren in die tijd dat ik antwoordde war, zegt de Heer God. Ik war de hemels antwoordde, en die waren de eerd antwoordde. En die tijden is wat dat kunstmäßig is, en dat heeft te doen met de laatste tijden, zoals dat met de Israël-nation te doen heeft, de grote triebseltijd, en dan de Heer Jezus zien komen naar deze eerd, zijn rijk hier op te stalen. En wanneer dat hier zegt dat de hemels en de eerd antwoorden worden, meent dat dat die verenigd worden zijn. Die worden een eind stemmen. En daar wordt schöne muziek zijn.

22. Vers. En de eed zal dat je treed en de wien en de ee heren, en de zal Jezreel heren. Wada, Jezreel meent dat God den verstreien wordt, oder in andere landen zeeën wordt, ober dat in de toekomst hij den wada wordt toepsamelen. Zij wat hij in den 23. Vers zegt, en ik wou er te mij zeeën en in de eed, en ik wou erborme hebben, even er de tien erborme houd, en ik wou te den zeeën die niet mijn volk weeren, je zendt mijn volk. En die woorden zeiden, du bist mijn God. Nu wada, die zeiden dat nu niet. Dat is nog in de toekomst. Nu zegt dat Israël volk, lo a mi, niet mijn volk. Maar in jaren dag woorden ze zeiden, a mi, mijn volk. God wordt te aan zeiden dat ze zijn volk zijn. En die woorden antwoordde aan zeiden, du bist ons God. Nu in deze tijd zijn ze wiet af van God. Doen hem niet onerkennen als er God. Maar dat wordt zich anderen. En nu komen we naar dat derde kapitel. Hosea heeft uitgevangen dat zijn vrouw waarde es antruje was. En waan dat ook zo weer, zei de Heer te aan dat hij haar waarde terugnemen zal. Hosea het derde kapitel eerste vers. En de Heer God zei te mij, go waarde, hane vrouw leef, die een vriend heeft leef gehad, die een hoe is, no de leef no die de Heer God heeft voor de Israël tjinge, die no andere jette tjekke, en ha resine koeken en wiendruwe leef. God zei te Hosea, dat hij teruggonen zullen zijn vrouw waar de leef ha, waan ze ook weer antruje was. En hij deed dat ook, hij had haar leef. Waan hij hier het van de resine koeken, dat weer zoon dat gebracht wordt en de apfa, die vermischt werden met de Canaanieten ere vaste en jetse dienst. Dat weer een poort van de heidnische aandacht voor de jette. Zij dat God hier wat aanwenden deed. Dat is zo als van hij to Hosea zegt, nu weetst du hoe ik veel. Ik wil haar dat u trigonen zast en de gomer wat er nemen. Zij is antruje was te die. Maar du zalst haar lijf ha en haar terug nemen. Dat is wat ik met mijn volk Israël doen wou. Israël is antruje was te mij, en ik wou den strofe. Maar dat komt de tijd, wanneer ik den wou terug naar mij brengen. Tweede vers. En zo kaft ik haar voor mijzelf, voor 15 bieten zelve en voor 1,5 maand jorst. Weetst u dat du en ik ook gekocht zijn voor een dierde prijs? Dat is even niet een stromend beeld. En mij is zo dat is een oorzaak waarom dat zo vaak en niet gepredigd wordt. Daar wordt eermaal gereed van handgeven. Dat wij aan zelen dem Heer handgeven. En dat is ook wichtig. En wij zullen dat ook doen. Ober, verdem, dat wij dat doen kennen. Moet wij eerst komen als zinde en dem Heer Jezus aannemen als heiland. Hij moet ons eerst raden. Jezus heeft den priest betold, zo als Hosea den priest betold voor zijn gomer. Wat we zien dat Jezus ons gekocht heeft met zijn bloed, hebben we niets gezien. Hosea zei dat hij haar gekocht had voor 15 bieten zelf en voor 1,5 moet joost. De gomer weet dat even niet weet, en wie zijn dat ook niet weet, de priest den Jezus told voor onze radung. 1. Petrus 1, 18 en 19. Wilt je weten dat je niet met verjankelijkheid wezens en geraad worden, maar met Jezus in chestelijkheid bloot, zoals een lam aan dat tjene zind, oder aangeschakt het weer. Hij moest zijn bloot aangeven, hij moest lieden en sterven, zodat wij kunnen geraad worden. En waarom? Nou, wils wie zinder weeren. De Bijbel zegt dat wij dood zijn aan overtredingen en zind. Mensen proeven aan te leren en God het leven te vieren, zonder dat ze waarde geboren zijn. Wat zou zijn als van een en ander graf afgegaan wordt, en door te den zeiden die daar begroefd zijn,

0: De klok is drooi met 30 minuten.
1: Op microfoon begroet Helen Bergen voor de Brege Radio CHPD uit Aylmer, Ontario, Canada. Je hoort nu naar ons hoofdstundig programma Wat passiert. We reden van onze geschiedenis. Von unserem Hintergrund als plottische Menschen, von wo die abstünden und wo wir von herkommen.

Tina de van doorsteer schreef hoort, Tnaals en zijn schotskoster. Dem Tnaals en de van doorsteer schreef, dem jent het ze als teler van jundig wel ook. De kromt jieren en talen in de op een been, mank alle öle zaken. Emma zochte en funk ook emma wat ze wolltet. In ze wolde ook van doorwaren en talen rom, mank alles wat mama door te zien geriemd hoort, Da wird auch unbedingt noch was geschädigt sein. In so funke auch eine öle Blasdöse. Heu bezieht sich die Döse von aller Seite. Und dachte, boah, das ist doch unbedingt mit Gold. So ist das ütset, was wir hier alles haben. Das wird nun mein Schatzkoste sein. Jo, da war ich noch viel nennen. Heut mug dort op en sag, wertlich, hier post noch eins het nena. Heu ran schwind en sine Stuf en holt öme ere zwenje uja, wo de amule schenkt hod. Le deudor nen, holt ook noch ein paar von de glossene Kugeln, von de Murmeln, ne Gronje, ook ne Bleve hod heu. Jo, de blendt er de Söstrom. En dan noch van de Sonn dann abschient, doi würde ich doch nen leier. In zijn knoop van zijn beetje vindt hem opgereten weer. Door wie de blijven stondje nog in de med. Dat is toch onbedingt een diamant. Jo, den wordt hij ook nog door een leien. Nu houdt hij een aasten schots.

en skjølkunne fra slæst tøhørsje. Sin nye danke vil Emma vada bløs på sin skjort. Da kommer mok de far en nye danke, vunt her Jesus sæst en Bibel. Hvor din skjort es, du es ik din hård. Jo, snars vis gåns nev, sin hård vil da nu bekryse em sånt boi. Høy vi med de danke bløs dem tid Eva da. Og videre dacht hij nog, dat zijn het zinnersten geleerd hadden, zommelsend schotse im Himmel, dat zijn het zonje rebaste tlame. Jo, dat wist hij. Aber dis schotse, die wien nu veel wisja. De schotse im Himmel, jo, dat wist hij gewoon niet zo neef, wat hij daar zommelen zal. Hij dacht nu bloes aan zine goldene deus, wenn ein Wertlichkeit bloß eine Blasdöse wäre.

Onze programma's zijn alle op cd's te hebben. Eén cd met twee programma's kost $10. Check dan het geld met wanneer je dat bestalen. En wanneer je niet in Canada wonen, ken je deze programma van de station, waar je de hier krijgt. De nummer voor dit programma is 719. Wanneer je dat van deze programma bestalen mocht, vraag nu dat programma nummer 719.

Yvian Moan. Yvian Moan, you burn and it's lean a dart. I was up and an under to lean a dart. But hey, dart is your old gear, shoved a yos and halt or better. Dan, for dre you are, we hain raisin preja. Hey, as Nemo's fill what beat us being 500 mil you coming from door who hey you burn beer, and door who you hand van condade, you can mess them at the foot. I have Ninish in Hewitt Om, and you know, man, man, a herrschaft, half nish in Buick, you shreven, half sich nish befreak, nish feel launt and he's a top you coughed, as nish in a hue or shoulder, she gone for mention, and half sich Ninish in a hue or stage you merked, and as I a grote stolt, over here we in Mon. Here we in Mon. I heard nush gross what you'd on sich zelst. And I had nush met this a welt to down, beat a day goddess orbit, to what he you shacked via. Also, noch in junger Mon via, dreiden de meerheit van de menschen sich am jen on. Meeste van zine vriend randen weich. Einer verliucht dat he am jemals die chant had, ein anderer halb zine fiend am finden en am forst nemen. Dan ganz aschuldig wordt he verschleun en verspott. En dan toen voor hier je bracht verder de regering van den dag. En dan aan een Rijmische triets aan je neelt tussen twee andere verbreken. Zo goed wil ze dan nog hank toen sterven, trokken de soldaten al lesser, mank zichzelf toen je wenst van zijn haben goed aan delen. Dat eens je wat hij houdt in deze welt, zijn Evarok, zijn blijvrode rok. Als hij is je sterven weer, nomen ze aan roof van Schriets, en leden aan en een grof, je liet van een vriend, wem dat jammer. Nu zijn er toch al bij, even 2000 jaar vergoen van die tijd, en vandaar als hij de gans verste mag alle mensheid, ons leider, op een weich noem hemel. Wie het kennen dat gewoon eens je scheid uitspreken, dat van al die beoomte mannen wat zich aan toop je stond in dat alle tijd. All die soldaten wat hun macht je eift op hem land en die krieg is scheef wat zint je voor en op hem water. En all die Chinese wat jemals je regeert aan die alle toop. Han ik zo'n indruk gemerkt op het leven van mensen op deze eerd als dit ene leven. Hier wie een man. Jezus, chime no eerden, wordt je boeren als een baby, zoals be all as end. Dan was hij op hier met trouble in je voor, zoals be all as done. Dan jink hij ons een stich voorop, wat we channen hier aan gaan. Dan golf hij zijn leven en zijn bloot, op in treats voor onze zenden, wil start kovie nicht betolen. Dan starf hij en stond waar er op, en voer om hemel. Om ons wezen dat van wie on arms leven en voor arm leven dan tja wie dat ook doen. Hier wie een man.

En De Gode Nordrecht hier de Polklose uit Philadelphia, Paraguay. Hebben ze een vraag ter deze Sendung oder vielleicht een persoonlijke vraag aan den Redner, dan schrijven ze ons. Wie leiden die vragen aan den jeweiligen Redner wieder, den zij ons namen?

Ephraim en Israel. Hij redt niet van die en van mij. Op een dag is er een wichtige lektion voor ons nu en ook voor de nation waar du en ik wonen. Wie is er door wie een tijd als Israel nog God en zijn woord harchte, maar daar is al lang voorbij. Ik lees nu de 15e vers verder. Hosea 2, 15. En ik woon er door Erwin Godes jeven en den Acher tol als een der verhoopning. En ze zal daar zingen, zoals in de dag van haar jugend, zoals in den dag als ze uit Egypte uitkwam. Je worden vielleicht behouden dat Israël door drie bijzondere vrienden houden als ze in een versproken land en een tjeme, en die werden door met in dat land, zodat die moesten uitgerat worden, zodat Jezus den vriend uit de neindelen kon, en dan zich met één poort kameren. De eerste vriend weer Jericho. Jericho is een beeld van de wereld en het christelijk leven, en dan gingen ze naar de stad Ai. En Ai is een beeld van de oude natuur en wat de Bijbel dat vlees noemt. Jezus dacht zo dat dat een lichte ding zijn door de gewens te krijgen. En dat is ook een beeld ervan dat veel christen denken, zij kennen dat christelijk leven, dicht de oude natuur. Maar vriend, dat je het niet. Dat is dan immer een verlust. En zo wordt Jezus door bij Ai overrascht. En hij verloor den terug. Maar ze leerde door een zeer wichtige lektion. En God bracht aan door naar den Achor tol. En daar vangen ze uit dat de Achan door kleden en geld en zelve genomen had dat verordend weer vernichten, dat had zult vernicht worden met Jericho. God had te aan gezegd dat ze niets van dat andere in het nemen zullen. Dat Jericho valt weer vervreten met geslachtsverdierkrankheden. God had een oorzaak daarvoor. Over dit Achan wie aangehoorzaam je was. Want behouden haast, Jezus valt op zijn gezicht ver God, en God zei te hem dat hij opstonden zal, wies Israël gezindigd houdt. Ze worden met de zin handen verdem, dat ze worden kunnen verwaarts komen en andere steden aannemen. En daar in den Acher tol handelden ze met de Achan en zijn familie, en verdan en wieder, weer door zich voor Jezus en zijn armeeën. Want met de zinde van dat vlees gehandeld worden, dan kan je ook verwaarts komen en dan stelt zich het leven. En zo zegt hij hier nu, en de Acher tol, ne der verhoopning. God zegt waarde dat hij Israël er een zin rechter wordt, en dan, wanneer hij dat gedone haft, dan wordt er een wonderbare hoopning zijn voor aan in de toekomst. Jo, dan, en zij zal daar zingen, zoals in de dag van haar jugend, zoals in den dag als zij uit Egypte uitkwam. Nu de 16e vers in dat tweede kapitel. En dat wordt in den dag zijn, zegt de Heer God, dat du mij Ishi nane zost, en du wast mij niet meer Bali nane. Dat woord dat ik Bali, evenzaad haar meent eindelijk Heer. Ze raande ram en reden van Heer, Heer, en dachten ze deden God aanbeden, op een bede den Baal aan en een steed. En dat je het niet God en een afgod aan te beden, tezelfde tijd. Maar hij zegt hier dat de tijd wordt komen, wanneer ze er worden God, worden Ishi nane. Dat is een naam dat een dichte verwantschaft aan die de deed. Dat redt van een eierman, du wordt mij dien eierman nane. Dat redt van worden leef. Dat redt van zond, dat het hechtste is en een mens zijn ervaring. Zogar die naam Baal wordt vergeten worden. En nu zegt hij de 17e vers, dan ik word de Baal-nomers van Ermul wegnemen, en die worden niet meer bij Ermul-nomers behouden worden. Anders gezegd, die worden van er afgodsdienst wegdreien. 18e vers, en in den dag word ik een bond maken van aan met de tieren en vlek, met de vegel en de himmels en met de kroepende treten. En ik word den flitsbogen en dat zweet breken, en den trich van een eer nemen, en waar aan zekerheid geven, zich dood te laaien. Zo gaan die tieren in dat land, zoals ook in veel landen,
sind die Tiere in Gefahr, dass die verschwingen worden. Ihre Mal hier ich und lese ich, wo in einigen Ländern in der Welt der gewisse Tiere in Gefahr sind, so als Elefanten ab Städten in Afrika. Gott sagt, dass die Tiere ein Recht haben, auch in der Welt zu sein. Er hat die erschaffen und stahl die in dieser Welt hinein. Und er sagt, dass in den Tag wird er ein Bund machen mit den Tieren. Einer sieht, dass gewisse Tiere leihen sich taub doll, aber für ein Lamm ist das in dem Leib, aber dann wurden die beiden taub sich besied einer dem anderen doll leihen in Frieden ohne Furcht. Wisst ihr mal, einige Worte, wo vorhin Gott an sein Wort von Tieren redet und auch von dort Land? Er redet von einem Segen ab dort Land oder ein Fluch ab ein Land, wo die Menschen sich zu diesen Worten angejäft haben, mit allerhand verschwindet Leben. Wie Menschen kennen dort Land der vernichten, wenn wir nicht abpassen. Mein Freund sieht, dass es gut entworfen wird, dass wir Menschen Sünder sind, innerlich und auch von Bitte. Alles, was wir Menschen anschieren, ist mit Sinn besudelt. Wir sind sehr schlopp mit sich geworden, mit was wir mit dieser Erde tun. Gott hat uns bloß diese eine Erde gegeben, und dort ist schon, was wir damit tun. Nur mit Chore und so was, der Länge der Weg ist dort eine Schande, wo Menschen Sachen aus ihrer Chore rutschmieten, der Länge der Weg. Und dann muss die Regierung Menschen annehmen, die Groves besiede Weich abzuriemen. Schuld. Wie Christus solle in der Sache die Leider sein, dort wie abpassen nur diese Welt und wort der Herr ans der Benne gegeben hat. Aber Gott sagt, hey, wort für die Erde abpassen und Gott sei Dank für dort, weil wir Menschen können dort schien nicht tun. Nun der zweite Kapitel, 19. und 20. Vers. Und ich war mir zu dir für Leben für immer. Jo, ich war die zu mir für Leben und Gerechtigkeit und in Gerechten und Erbarmen und Leiftoligkeit. Ich war die zu mir für Leben sogar in Trüheit und du sollst weiter, dass ich der Herr Gott sehe. Wie komme hier nun noch was, das sehe, wenn das schön ist? Endlich dort Wort, das ich eben gesagt habe, aus für Leben, meint eine Jungfrau, die nie haft geschleißt für dir gehabt, mit einem Mann. Dort meint eine Jungfrau, versieke zu gewinnen. Viel von jüngt waren behole, als jüne frühes, junge Mäkes wäres, wo Strom dort leid, und wo je Prode zu gewinnen. Endlich soll wie da vorkene an denken, als wie donne. Du hattest allerhand Schöne zu zu sein. Meine Frau und ich reden nu nicht sehr vorken von Sohn, hanen her jo. Wie schön reden nu mehr von wo dort mit uns erst nu dort wie alt sind geworden. Ich habe vorken zu dem Herr gebet, dat hij mij nu mocht de genoot geven, en dat wordt bloos zijn grote genoot zijn, dat ik niet mocht zeggen alle zwak worden eer ik stoof. En o, mijn vriend, ik zie zo zeer dankbaar voor mijn Heer zijn genoten leef, dat ik nu nog deze arbeid doen kan. En ook dat ik een hoopning ha, die in de eeuwigheid in den checkt, en door een hem zei, dat de Heer nu voor mij reed maken deed. Wunderbaar. O, wie wunderbar dort ist. Gott sei Dank für Jesus seine Radung. Die Zeit entwohnt wie New Year's sind, wenn ich diese Programme New Year's reden mag, ist ein paar Werk für Weihnachten. Und mir ist dort war der vom Frische wichtig geworden, dass Jesus wirklich willig wäre, nur diese Erde zu kommen und für uns zu sterben, so dass wir im Himmel können sein. Ich hoffe, du hast am angenommen, Freund. Bitte, du dort, wann du noch nicht hast. Und die Bibel sagt, dass Jesus uns, seine Gemeinde in dieser Zeit, so ansehen hat als seine Brut. Und jo, er hat uns auch verleben mit seiner Leiftoligkeit und Gerechtigkeit. Er will uns gewinnen und aus seiner reinen Brut handstellen an jeden Tag. Aber er wird uns nicht bedwingen, am Notfall. Aber jo, er hat uns proben zu gewinnen. Das ist wunderschön, Freund. Er sagt hier, dass er verleben wird in Gerechtigkeit und Erbarmungen. Da wir erbarmen in dort Moses System, der Ulla Bund, und da wir endlich auch leben in dort Gesatz. Und weißt, da ist endlich auch Gesatz und Leben, hast du mal an gedacht?
dat je het nicht die twee uiteen te rieten. Dat is wunderschön. En waarder dat is een oorzaak waarom mij zo is dat, wann Israel nu ook zo'n deel terug is in haar land, dat is niet een erfelle is van profetie. Die zijn niet terug in leef en gerechtigheid, zeg maar. Gott sagt, dass wenn er ein Träg bringen wird und ein Verleben wird, dann wird er in Gerechtigkeit, in Gerecht, in Leiftoligkeit und in Erbarmungen sein. Ich werde die Verleben noch mehr in Trüheit, sagt er. Jo, sie werden niemals Trüge was in der Vergangenheit. Die sind endlich so, als die Gemeinde nur in der Welt, die nicht Trü ist, zu dem Herr Jesus Christus. Und er sagt, du sollst wissen, dass ich die Herr Gott sehe. Jo, de Israel-Nation weet dat nu, nicht. 21. Vers. En dat zal passieren in die tijd dat ik antwoorden war, sagt de Herr Gott. Ik war de Himmels antwoorden, en die waren de Erd antwoorden. En de tijden is wat dat kunstmäßig is. En dat heeft te doen met de laatste tijden, zoals dat met de Israel-Nation te doen heeft. De grote triebseltijd. En dan dem Herr Jesus ihn komen und deze eerd, zijn rek hier op te stalen. En wann dat hier zegt dat die hemels en de eerd antwoorden worden, meint dat dat die verenigd worden zijn. Die worden een eind stemmen. En daar wordt schöne muziek zijn.

22 vers. En de eed zal dat je treed en de wien en de ee heren, en die zal Jezreel heren. Wada, Jezreel meent dat God den verstreien wordt, oder in andere landen zeeën wordt, ober dat in de toekomst hij den wada wordt toepsamelen. Zie wat hij in den 23 vers zegt. En ik wou er to mij zeeën en een eed, en ik wou erbormen hebben, even er de tien erbormen houd, en ik wou te den zeeën die niet mijn volk weeren, je zendt mijn volk. En die woorden zeiden, du bist mijn God. Nu wada, die zeiden dat nu niet. Dat is nog in de toekomst. Nu zegt dat Israël volk, lo a mi, niet mijn volk. Maar in jaren dag woorden ze zeiden, a mi, mijn volk. God wordt te aan zeiden dat ze zijn volk zijn. En die woorden antwoorden aan zeiden, du bist ons God. Nu in deze tijd zijn ze wiet af van God. Doen hem niet onerkennen als er God. Maar dat wordt zich ändern. En nu komen we naar dat derde kapitel. Hosea heeft uitgevangen dat zijn vrouw waarde es antruje was. En waar dat ook zo weer, zei de Heer te aan dat hij haar waarde terugnemen zal. Hosea, het derde kapitel, eerste vers. En de Heer God zei te mij, go waarde, hanne vrouw leef, die een vriend heeft leef gehad, die een huur is, no de leef no die de Heer God heeft voor de Israël tjinge, die no andere jette tjekke, en haar resine koeken en wiendruwe leef. God zei te Hosea, dat hij teruggaan zal in zijn vrouw waar de leef ha, want zij ook weer antruje was. En hij deed dat ook, hij had haar leef. Wanneer hij hier het van de resine koeken, dat we zoon dat gebracht wordt en de apfer die vermischt werden met de Canaanieten ere vaste en jetse dienst. Dat we een poort van de heidnische aandacht voor de jette. Zij dat God hier wat aanwenden deed. Dat is zo als van hij to Hosea zegt, nu weet du wo ik veel. Ik wil haar dat u trigonen zast en de gomer wat er nemen. Zij is antruje was te die. Maar du zalst haar leef ha en haar terug nemen. Dat is wat ik met mijn volk Israël doen wou. Israël is antruje was te mij. En ik wou den strofe. Maar dat komt de tijd wanneer ik den wou terug naar mij brengen. Tweede vers. En zo kaft ik haar voor mijzelf voor 15 bieten zelve en voor 1,5 maand jorst. Weetst u dat du en ik ook gekocht zijn voor een derde prijs? Dat is even niet een stromend beeld. En mij is zo dat is een oorzaak waarom dat zo vaak en niet gepredigd wordt. Daar wordt eremaal gereed van handgeven, dat wij aan zelen dem Heer handgeven, en dat is ook wichtig. En wij zullen dat ook doen, ober verdem, dat wij dat doen kennen, moet wij eerst komen als zinder en dem Heer Jezus aannemen als heiland. Hij moet ons eerst raden. Jezus heeft den priest betold, zo als Hosea den priest betold voor zijn gomer. Wat we zien dat Jezus ons gekocht heeft met zijn bloed, hebben we niets gezien. Hosea zei dat hij haar gekocht had voor 15 bieten zelf en voor 1,5 moet juist. De gomer weet dat even niet weet, en wie zijn dat ook niet weet, de priest den Jezus told voor onze radung. 1. Petrus 1, 18 en 19. Wilt je weten dat je niet met verjankelijkheid wezen zijn geraakt worden? Ober met Jezus in chestelijkheid bloot, zoals een lam aan dat tjene zind, oder aangeschakt het weer. Hij moest zijn bloot aangeven, hij moest lieden en sterven, zodat wij kunnen geraakt worden. En waarom? Nou, wils wie zinder weer. De Bijbel zegt dat wij dood zijn aan overtredingen en zind. Mensen proeven aan te leren en God het leven te vieren, zonder dat ze waarde geboren zijn. Wat zou zijn als van een en ander graf afgegonnen wordt, en door te den zeiden die daar begroefd zijn, dat ze zullen aanvangen een beter het leven te leven. Zo'n heeft geen zin. En dag zijn er veel predikers, die te onbekeerde mensen prediken dat ze God's hele leven hebben,
en een goudet leven vieren, op een iemand dat evangelium predje. Jeet niet. Wanneer wie een nieuw leven trieën, dacht die waarde je boord, en dat passiert wanneer wie Jezus aannemen als heiland, dan je wie dem Heer een scherpe hand geven voor zijn dienst. Wie kennen aan, en gehoorzaam geven. Hosea, dat derde kapitel, de derde vers. En ik zei te haar, du zalst met mij blijven voor een lange stoot. Du zalst niet meer in de hoer zijn, ook niet voor een andere man, en zo wou ik bloos voor die zijn. God zegt tot dat Israël volk dat zij haar jeestelijke hoererie dreven, en hij wil haar zijn zelen bloos voor hem zijn. Als Jezus op deze eerd weer, wie dat ook zo met het jude volk, wens met de meeste van den, en besonders als een nation, o ze naande am Herr, Herr, ob ze weer een netje hoorzaam te am. Predje McGee zegt wat zeer streng het hier te tjoeken in deze tijd, en ik word dat hier zo geven als hij dat geeft. En jo, dat is streng, ob dat moet manchmal zo komen. Hij zegt dat wanneer een tjoek is, die een strommetje biedt haar, met een tarm en een tlinge am tarm, en zei dat zeer stroom is van binnen, oder een zeer eenvoudig gebied, ober door een predje is hingen de consul die verstreden deed dat Jezus God is, en zegt dat de Bijbel is niet God zijn woord, oder dat Jezus verzinder starf, en dat mensen met de waarde geboren zijn, ik zei die, de zoon verstreden deed en mensen door hen wanken, dan is dat zo meer zes nust als een religieuze hoerenhuis. Dat is eindelijk alles dat het is, vriend. Dat is ook wat Hosea te zien volk zeggen moest, en dat we niet zeer aangeneem. Dat is zeker. Hij moest te den zeggen dat zij een hoerenhuis waren met ere jette en of godsdienst. Nu de vierde vers. Dan dat Israël volk wordt van een lange tijd ohne een Chinese zinne, en ohne Chinese zins, en ohne erienten apfer, en Chinese standers, en Chinese effort, oder terrafim. Ik wil met het trick komen naar dit het nächste Mal, wie ik wel een beetje tijd nemen voor de lange tijd en wat het meint. Zie maar dat hij zegt dat ze van een lange tijd worden ohne zo'n dingen zijn, die aan worden een chenigrijk maken, en ik word aan vele woord voor ere aandacht. Mij is zo dat dit door nog handieden, dat de tempel woord met de tijd vernicht worden. Dus zijn nu zo'n en dat Israël land dat de vergeven, dat ze weten te woonstaan ze je heren, en dat kun je dan ook zenden, ober ik bedoel dat. Ober door is nu geen jood die met waarheid zeggen kan, dat hij een dood zijn familie linie is, en dat hij een recht heeft tot dood zijn troon, en dat hij kan chenig zijn over Israël. Daar is bloos een die dat zei kan, en die zet nu tot God zijn rechterhand. Dem hadden ze afgezegd. Op die woord met de tijd terugkomen, en woord zijn recht innemen. En mij dat nächste Mal, God het zegen, mijn vrienden.

Nu hier vid de korte ondacht vom Radio de Wachvisatum Fredmatgott ut Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obron Potash.

Tina de von Dorsche schicht heut Tnals in sin Schutzkoste. Dem Tnals eine von Dorsche schicht, dem jente zu aus Fehler von Jün doch wohl auch. Der krummt Jieren und Zahler in der Oppenbein, mank alle öle Sache. Immer sagt er und funk auch immer, was sie wolltet. In se wolde ich von Dorsche war der Zahlerraum, mank alles, was Mama dort zu sie geriemt hat, da wird auch unbedingt noch was geschädet sein. In se funk auch eine öle Blasdöse. Heu bezieht sich die Döse von alle Siede und dacht sie, boah, dit is doch unbedingt uit Gold, zoals dit uitzit, wat wie hier alles hebben. Dit wordt nu mijn schotskoste zijn. Jo, daar word ik nog veel nendene. Hij moet dat op en zegt, werkelijk, hier post nog eens het nennen. Hij rand schwind in zijn stoof en holt oma er twee uur, wat hij allemaal geschenkt had. Leid doi doi nen, holt ook nog een paar van de glossende kugeln van de murmeln, ne gronje, ook ne bleven hoort hij, jo de blijnt er de zeustroom, en dan nog van de zon dan opschient, doi woed ik doi ook nen leia, in zijn knöp van zijn beetje wint hem opgereten weer, doi wie de bleven stondje nog in de med, doi is toch unbedingt een diamant, jo, den woed hij ook nog doi nen leia, Nu hat er in achten Schutz.

Och så tyst vi. Kom sin mamma och säger, du knallt vi hörde från oss som man ens för tjena tid till noch eine Bibel läsa. Kom att vad din nu nerskrift förtala. Nu händer det själv till förpusta äsa doch och gån schön. Och så förtalt am kreit dat vi ans selle schotze im Himmel somle. Aber Mama, et woi goni so neve dort tiet, se de Tnalsten. Dort will ich die Jiren vertale. Tnals, alles wat du gödet deist. So os Jesus dort habe will. Wat du deist, weil du Jesus göd best. Os dat nu es, ins wat schlechtet nicht mehr morke, oder dem nächsten wat gödet töne. Alles wat du it läuft, te Jesus magst. Dort sind Schotze im Himmel. En door zijn te zeggen, door kon de tjoen het slamen, en door kon de tjoen reba metnemen, door leidde de gans goed, en voor die heeft het ook een beloning.

Van daar wel ek junt van dem 20 jaarsen jong, van dem ek junt en onze feiergeschicht über radio vertaald, nog meer vertalen. Tien ja wat die nog voor dis jong heut, en wat met aan passieren deut? Dat is recht. Sie noemen wie Jeremia en God had je aan gezegd wat hij alles voor aan doen zal. Weet je ook nog wat God van aan wil je doen hebben? Dat is recht. Hij zal je alle mensen ook zo goed kennen in de verste en land zeggen dat zij een beter leven ontvangen zullen. Weet je ook nog wat de mensen dan duiden als Jeremia en dat zegt? Ik zie zo vreugd dat die nog alles behouden hebben. Jo, die Menschen lachten ja am uit en zeiden einer zum anderen, dat Jeremia eva geschnappt wie. Nou, deze muss ik wel wie mal sagen, wat Jeremia nu deed en wat du alles passiert.

0: De klok is zes met 30 minuten.
1: Nu hebben we een aandacht uit het boek De Heer is mijn licht en mijn heil van Wilhelm Busch, Fri en Plotitsch Evasat.

The clock is ticking. Je heren, dat plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bijbel?

Onze programma zijn alle op CD's te hebben. Een CD met twee programma kost $10. Check dan het geld met wanneer je dat bestalen. En wanneer je niet in Canada wonen, ken je deze programma van de station, waar je de hier krijgt. De nummer voor dit programma is 719. Wanneer je dat van deze programma bestalen mocht, vraag nu dat programma nummer 719.

Lieve Tauhira, had je dat nog behouden aan wat dat die woorden zijn? Dat zijn om verbeheer, onheil verbeheer. Dat zijn daarom mensen op de je voorhand te wijzen, eer ze door binnen zijn of je vallen zijn. Woorden is immer ferm onheil. En mensen kunnen entscheiden, de entscheiden of ze de woorden ook aannemen en zich woorden lopen.

En De Gouden Noordeist hierde ze Paul Klose uit Philadelphia, Paraguay. Hebben ze een vraag ter deze zendung, oder vielleicht een persoonlijke vraag aan den Redner, dan schrijven ze ons. Wie leiden die vragen aan den jeweiligen Redner wieder, den zij ons namen?